0: veiligheid en sociale stabiliteit. Landen moeten onder meer investeren in voorlichting, waarschuwingssystemen en duurzamere zorg om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen hervormingen van de publieke omroep. De regering wil de omroepbijdrage afschaffen en het budget verlagen. Demonstranten vrezen politieke beïnvloeding. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee. Ook in andere steden waren protesten. Eerder dit jaar protesteerden in Praag naar schatting 200.000 mensen. In het Oostenrijkse Oberlinz is vanmiddag een 67-jarige vrouw overleden na een aanval van een kudde koeien. Haar 65-jarige man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het echtpaar had geen hond bij zich. De oorzaak van de aanval is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het weerbericht. Het wordt in het midden en westen droger, terwijl het in het oosten langere tijd blijft regenen. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Maandag start in het oosten ook regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het museum Romagne 1418 in Noord-Frankrijk sluit na de zomer definitief vanwege strengere handhaving van de Franse erfgoedwet. Een groot deel van de collectie Eerste Wereldoorlog-objecten van Jean-Paul de Vries is vorig jaar in beslag genomen. Justitie doet onderzoek naar de herkomst van de in beslag genomen voorwerpen. De speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat klimaatverandering in Europa wordt behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de commissie vormt klimaatverandering een ernstige bedreiging voor de gezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit. Landen moeten onder meer investeren in voorlichting, waarschuwingssystemen en duurzamere zorg om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen hervormingen van de publieke omroep. De regering wil de omroepbijdrage afschaffen en het budget verlagen. Demonstranten vrezen politieke beïnvloeding. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee. Ook in andere steden waren protesten. Eerder dit jaar protesteerden in Praag naar schatting 200.000 mensen. In het Oostenrijkse Oberlinz is vanmiddag een 67-jarige vrouw overleden na een aanval van een kudde koeien. Haar 65-jarige man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het echtpaar had geen hond bij zich. De oorzaak van de aanval is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het weerbericht. Het wordt in het midden en westen droger, terwijl het in het oosten langere tijd blijft regenen. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Maandag start in het oosten ook regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het museum Romagne 1418 in Noord-Frankrijk sluit na de zomer definitief vanwege strengere handhaving van de Franse erfgoedwet. Een groot deel van de collectie Eerste Wereldoorlogobjecten van Jean-Paul de Vries is vorig jaar in beslag genomen. Justitie doet onderzoek naar de herkomst van de in beslag genomen voorwerpen. De speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat klimaatverandering in Europa wordt behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de commissie vormt klimaatverandering een ernstige bedreiging voor de gezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit. Landen moeten onder meer investeren in voorlichting, waarschuwingssystemen en duurzamere zorg om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen hervormingen van de publieke omroep. De regering wil de omroepbijdrage afschaffen en het budget verlagen. Demonstranten vrezen politieke beïnvloeding. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee. Ook in andere steden waren protesten. Eerder dit jaar protesteerden in Praag naar schatting 200.000 mensen. In het Oostenrijkse Oberlinz is vanmiddag een 67-jarige vrouw overleden na een aanval van een kudde koeien. Haar 65-jarige man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het echtpaar had geen hond bij zich. De oorzaak van de aanval is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het weerbericht. Het wordt in het midden en westen droger, terwijl het in het oosten langere tijd blijft regenen. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Maandag start in het oosten ook regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het museum Romagne 1418 in Noord-Frankrijk sluit na de zomer definitief vanwege strengere handhaving van de Franse erfgoedwet. Een groot deel van de collectie Eerste Wereldoorlogobjecten van Jean-Paul de Vries is vorig jaar in beslag genomen. Justitie doet onderzoek naar de herkomst van de in beslag genomen voorwerpen. De speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat klimaatverandering in Europa wordt behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de commissie vormt klimaatverandering een ernstige bedreiging voor de gezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit. Landen moeten onder meer investeren in voorlichting, waarschuwingssystemen en duurzamere zorg om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen hervormingen van de publieke omroep. De regering wil de omroepbijdrage afschaffen en het budget verlagen. Demonstranten vrezen politieke beïnvloeding. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee. Ook in andere steden waren protesten. Eerder dit jaar protesteerden in Praag naar schatting 200.000 mensen. In het Oostenrijkse Oberlinz is vanmiddag een 67-jarige vrouw overleden na een aanval van een kudde koeien. Haar 65-jarige man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het echtpaar had geen hond bij zich. De oorzaak van de aanval is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het weerbericht. Het wordt in het midden en westen droger, terwijl het in het oosten langere tijd blijft regenen. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Maandag start in het oosten ook regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het museum Romagne 1418 in Noord-Frankrijk sluit na de zomer definitief vanwege strengere handhaving van de Franse erfgoedwet. Een groot deel van de collectie Eerste Wereldoorlog-objecten van Jean-Paul de Vries is vorig jaar in beslag genomen. Justitie doet onderzoek naar de herkomst van de in beslag genomen voorwerpen. De speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat klimaatverandering in Europa wordt behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de commissie vormt klimaatverandering een ernstige bedreiging voor de gezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit. Landen moeten onder meer investeren in voorlichting, waarschuwingssystemen en duurzamere zorg om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen hervormingen van de publieke omroep. De regering wil de omroepbijdrage afschaffen en het budget verlagen. Demonstranten vrezen politieke beïnvloeding. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee. Ook in andere steden waren protesten. Eerder dit jaar protesteerden in Praag naar schatting 200.000 mensen. In het Oostenrijkse Oberlinz is vanmiddag een 67-jarige vrouw overleden na een aanval van een kudde koeien. Haar 65-jarige man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het echtpaar had geen hond bij zich. De oorzaak van de aanval is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het weerbericht. Het wordt in het midden en westen droger, terwijl het in het oosten langere tijd blijft regenen. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Maandag start in het oosten ook regenachtig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De politie waarschuwt voor nepwebwinkels die via advertenties op Facebook en Instagram actief zijn. Sinds juni vorig jaar zijn 535 criminele webwinkels geregistreerd, waarvan 273 adverteerden op deze platforms. Oplichters trekken mensen met hoge kortingen en leveren vervolgens niets. Politie laat nepsites vaak offline halen vanwege moeilijk opspoorbare daders. Bij raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse steden Odessa en Dnipro zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt. In Odessa werden een woongebouw, collegezaal en kleuterschool beschadigd. In Dnipro vielen 9 gewonden, onder wie een kind, en ontstond brand in een flatgebouw en een opslagplaats. De schade wordt nog geïnventariseerd. Bij een aardbeving in de Chinese regio Guangxi zijn maandagochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist, 4 mensen raakten gewond. 13 gebouwen storten in en meer dan 7000 inwoners van Liuzhou worden geëvacueerd. Spoorwegen zijn verstoord, nutsvoorzieningen bleven intact. In Austin, Texas zijn een jongen van 15 en een jongen van 17 aangehouden na zeker 10 willekeurige schietpartijen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartijen vonden afgelopen weekend plaats. De jongens reden in gestolen auto's en schoten op onder meer brandweerkazernes en woongebouwen. Naar een derde verdachte wordt gezocht. Het weerbericht. Vooral in het noordoosten regen. In de loop van de dag ontstaan buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse steden Odessa en Dnipro zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt. In Odessa werden een woongebouw, collegezaal en kleuterschool beschadigd. In Dnipro vielen 9 gewonden, onder wie een kind, en ontstond brand in een flatgebouw en een opslagplaats. De schade wordt nog geïnventariseerd. De politie waarschuwt voor nepwebwinkels die via advertenties op Facebook en Instagram actief zijn. Sinds juni vorig jaar zijn 535 criminele webwinkels geregistreerd, waarvan 273 adverteerden op deze platforms. Oplichters trekken mensen met hoge kortingen en leveren vervolgens niets. Politie laat nepsites vaak offline halen vanwege moeilijk opspoorbare daders. In Austin, Texas zijn een jongen van 15 en een jongen van 17 aangehouden na zeker 10 willekeurige schietpartijen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartijen vonden afgelopen weekend plaats. De jongens reden in gestolen auto's en schoten op onder meer brandweerkazernes en woongebouwen. Naar een derde verdachte wordt gezocht. Bij een aardbeving in de Chinese regio Guangxi zijn maandagochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist, 4 mensen raakten gewond. 13 gebouwen storten in en meer dan 7000 inwoners van Liuzhou worden geëvacueerd. Spoorwegen zijn verstoord, nutsvoorzieningen bleven intact. Het weerbericht. Vooral in het noordoosten regen. In de loop van de dag ontstaan buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on bam. Take the man that say, say that.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een aardbeving met kracht 5,2 in de regio Guangxi in China zijn maandagochtend vroeg zeker 2 mensen omgekomen. 1 persoon wordt nog vermist. 4 raakten gewond. In Liuzhou worden 7000 inwoners geëvacueerd. Zeker 13 gebouwen zijn ingestort. Spoorverkeer is verstoord, maar elektriciteit, water en gas zijn niet getroffen. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op onder meer Odessa en Dnipro zijn vannacht volgens Oekraïnse autoriteiten een dode en meer dan 30 gewonden gevallen. In Odessa raakten woongebouwen, een collegezaal en een kleuterschool beschadigd. Rusland zette ruim 500 drones en 22 raketten in, waarvan het merendeel is neergehaald. De politie waarschuwt voor nep-webwinkels die reclame maken op Facebook en Instagram. Sinds juni zijn 535 criminele webwinkels vastgesteld, waarvan ruim de helft via deze platforms adverteert. Oplichters bieden vooral producten van bekende winkels met hoge kortingen aan. Regelmatig worden deze nep-sites offline gehaald vanwege moeilijkheid bij opsporing. Aaron Rye heeft in de nacht van zondag op maandag het PGA Championship gewonnen. De 31-jarige Engelsman won daarmee zijn eerste major en is de eerste Engelsman sinds 1919 die het toernooi in de Verenigde Staten wint. Rye bleef met een score van 9 onder par onder meer John Rahm, Scottie Scheffler en Rory McIlroy voor. Het weerbericht. Vooral in het noordoosten regen. In de loop van de dag ontstaan buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op onder meer Odessa en Dnipro zijn vannacht volgens Oekraïnse autoriteiten een dode en meer dan 30 gewonden gevallen. In Odessa raakten woongebouwen, een collegezaal en een kleuterschool beschadigd. Rusland zette ruim 500 drones en 22 raketten in, waarvan het merendeel is neergehaald. Bij een aardbeving met kracht 5,2 in de regio Guangxi in China zijn maandagochtend vroeg zeker 2 mensen omgekomen. 1 persoon wordt nog vermist. 4 raakten gewond. In Liuzhou worden 7000 inwoners geëvacueerd. Zeker 13 gebouwen zijn ingestort. Spoorverkeer is verstoord, maar elektriciteit, water en gas zijn niet getroffen. Aaron Rye heeft in de nacht van zondag op maandag het PGA Championship gewonnen. De 31-jarige Engelsman won daarmee zijn eerste major en is de eerste Engelsman sinds 1919 die het toernooi in de Verenigde Staten wint. Rye bleef met een score van 9 onder par, onder meer John Rahm, Scottie Scheffler en Rory McIlroy voor. De politie waarschuwt voor nep-webwinkels die reclame maken op Facebook en Instagram. Sinds juni zijn 535 criminele webwinkels vastgesteld, waarvan ruim de helft via deze platforms adverteert. Oplichters bieden vooral producten van bekende winkels met hoge kortingen aan. Regelmatig worden deze nep-sites offline gehaald vanwege moeilijkheid bij opsporing. Het weerbericht. Vooral in het noordoosten regen. In de loop van de dag ontstaan buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het cruiseschip Hondius, waaruit een uitbraak van het Andes-virus is gemeld, is teruggekeerd naar de Rotterdamse haven. Aan boord is het lichaam van een Duitse passagier die vorige week overleed. De bemanning bestaat vooral uit Filipijnen. 3 mensen zijn overleden. 11 besmettingen zijn door de WHO vastgesteld. Het schip wordt nu schoongemaakt. Een grote asteroïde met een diameter van 16 tot 36 meter vliegt vanavond tussen 11 uur en middernacht op ruim 90.000 kilometer afstand langs de aarde. Dat is dichterbij dan de maan. De asteroïde werd een week geleden ontdekt en is kort zichtbaar vanaf het noordelijk halfrond. In 2013 veroorzaakte een vergelijkbare meteoriet veel schade in Rusland. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben de identiteit achterhaald van 74 verdachten van oplichting na een publieksactie die sinds maart loopt. Van de 100 gezochte personen melden 34 zichzelf, 40 werden herkend door tips. 6 verdachten zijn aangehouden. De jongste verdachte is 14 jaar, de oudste 42. De politie waarschuwt voor oplichtingsadvertenties op Facebook en Instagram voor nep-webwinkels met hoge kortingen. Sinds juni vorig jaar zijn 535 criminele webwinkels geregistreerd. Bij 273 daarvan werden advertenties op metaplatforms gevonden. Vaak ontvangen kopers geen producten. De politie laat nepsites offline halen en roept op tot waakzaamheid bij hoge kortingen. Het weerbericht. Vooral in het noordoosten regen. In de loop van de dag ontstaan buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een grote asteroïde met een diameter van 16 tot 36 meter vliegt vanavond tussen 11 uur en middernacht op ruim 90.000 kilometer afstand langs de aarde. Dat is dichterbij dan de maan. De asteroïde werd een week geleden ontdekt en is kort zichtbaar vanaf het noordelijk halfrond. In 2013 veroorzaakte een vergelijkbare meteoriet veel schade in Rusland. Het cruiseschip Hondius, waaruit een uitbraak van het Andes-virus is gemeld, is teruggekeerd naar de Rotterdamse haven. Aan boord is het lichaam van een Duitse passagier die vorige week overleed. De bemanning bestaat vooral uit Filipijnen. 3 mensen zijn overleden. 11 besmettingen zijn door de WHO vastgesteld. Het schip wordt nu schoongemaakt. De politie waarschuwt voor oplichtingsadvertenties op Facebook en Instagram voor nep-webwinkels met hoge kortingen. Sinds juni vorig jaar zijn 535 criminele webwinkels geregistreerd. Bij 273 daarvan werden advertenties op metaplatforms gevonden. Vaak ontvangen kopers geen producten. De politie laat nepsites offline halen en roept op tot waakzaamheid bij hoge kortingen. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben de identiteit achterhaald van 74 verdachten van oplichting na een publieksactie die sinds maart loopt. Van de 100 gezochte personen melden 34 zichzelf, 40 werden herkend door tips. 6 verdachten zijn aangehouden. De jongste verdachte is 14 jaar, de oudste 42.
2: Het weerbericht.
1: Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks PvdA om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van verkiezingen. Volgens de Raad zijn de regels onduidelijk en beperkt het voorstel het passief kiesrecht te veel. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel en de adviezen van de Raad verder. De politie heeft een foto verwijderd waarop een minderjarig slachtoffer van mishandeling in Eindhoven te zien was. De foto stond sinds vrijdag online. De mishandeling vond 9 maart plaats na een ruzie in een supermarkt. De verdachte is minderjarig en heeft tot vrijdag om zich te melden. Zijn medejongens speelden geen directe rol. Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over 2011. De Spaanse Belastingdienst moet haar een boete van 60 miljoen euro terugbetalen. Volgens het gerechtshof is er onvoldoende bewijs. De uitspraak is niet definitief. De Belastingdienst kan nog in beroep. De zaak staat los van belastingzaken uit latere jaren, waarvoor al een schikking is getroffen. De Internationale Turnbond staat Russische en Belarussische atleten weer toe op wedstrijden. Sporters uit deze landen waren sinds begin 2022 uitgesloten, na de Russische inval in Oekraïne. Meerdere sportbonden lieten de afgelopen maanden atleten uit Rusland en Belarus al toe. Dit leidde tot verontwaardiging in Oekraïne en terughoudende reacties bij het Nederlandse Olympisch Comité.
2: Het weerbericht.
1: Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
5: maar ook de hits van nu. Station met de beste muziek.

De hits waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De politie heeft een foto verwijderd waarop een minderjarig slachtoffer van mishandeling in Eindhoven te zien was. De foto stond sinds vrijdag online. De mishandeling vond 9 maart plaats na een ruzie in een supermarkt. De verdachte is minderjarig en heeft tot vrijdag om zich te melden. Zijn medejongens speelden geen directe rol. De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks PvdA om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van verkiezingen. Volgens de Raad zijn de regels onduidelijk en beperkt het voorstel het passief kiesrecht te veel. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel en de adviezen van de Raad verder. De Internationale Turnbond staat Russische en Belarussische atleten weer toe op wedstrijden. Sporters uit deze landen waren sinds begin 2022 uitgesloten na de Russische inval in Oekraïne. Meerdere sportbonden lieten de afgelopen maanden atleten uit Rusland en Belarus al toe. Dit leidde tot verontwaardiging in Oekraïne en terughoudende reacties bij het Nederlandse Olympisch Comité. Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over 2011. De Spaanse Belastingdienst moet haar een boete van 60 miljoen euro terugbetalen. Volgens het gerechtshof is er onvoldoende bewijs. De uitspraak is niet definitief. De Belastingdienst kan nog in beroep. De zaak staat los van belastingzaken uit latere jaren, waarvoor al een schikking is getroffen.
2: Het weerbericht.
1: Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De lichamen van de 4 nog vermiste Italiaanse duikers op de Malediven zijn teruggevonden in een onderwatergrot. Berging volgt de komende dagen. Vorige week donderdag kwamen 5 Italianen om bij het verkennen van grotten op circa 50 meter diepte bij Atol Vaavu. Het Italiaanse OM onderzoekt de zaak. Alles wijst voorlopig op een ongeluk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen vanavond over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties, na verzoek van de VNG. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen protesten uit de hand. Aan het overleg doen onder andere premier Jette en minister Van den Brink mee. De Belastingdienst vermoedt ruim 6 miljoen euro fraude met inkomstenbelasting door zeker 400 DigiD's. Vooral aangevraagd door Bulgaren in Nederlandse gemeenten. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht. Betalingen aan verdachte rekeningen zijn gestopt en geblokkeerd. Ongeveer 4,4 miljoen euro is verdwenen. 2,3 miljoen euro staat nog vast op rekeningen. De machinist van een Thaise goederentrein die zaterdag in Bangkok op een stadsbus botste, was onder invloed van drugs. 8 mensen kwamen om, 25 raakten gewond. De machinist gebruikte drugs, reed met een verlopen vergunning en rende te laat. Ook tegen de buschauffeur en een spoorwegovergangsmedewerker zijn aanklachten ingediend. Het weerbericht. Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen vanavond over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties, na verzoek van de VNG. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen protesten uit de hand. Aan het overleg doen onder andere premier Jette en minister Van den Brink mee. De lichamen van de 4 nog vermiste Italiaanse duikers op de Malediven zijn teruggevonden in een onderwatergrot. Berging volgt de komende dagen. Vorige week donderdag kwamen 5 Italianen om bij het verkennen van grotten op circa 50 meter diepte bij Atol Vaavu. Het Italiaanse OM onderzoekt de zaak. Alles wijst voorlopig op een ongeluk. De machinist van een Thaise goederentrein die zaterdag in Bangkok op een stadsbus botste, was onder invloed van drugs. 8 mensen kwamen om, 25 raakten gewond. De machinist gebruikte drugs, reed met een verlopen vergunning en rende te laat. Ook tegen de buschauffeur en een spoorwegovergangsmedewerker zijn aanklachten ingediend. De Belastingdienst vermoedt ruim 6 miljoen euro fraude met inkomstenbelasting door zeker 400 DigiD's. Vooral aangevraagd door Bulgaren in Nederlandse gemeenten. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht. Betalingen aan verdachte rekeningen zijn gestopt en geblokkeerd. Ongeveer 4,4 miljoen euro is verdwenen. 2,3 miljoen euro staat nog vast op rekeningen. Het weerbericht. Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Congo en Oeganda zijn ruim 300 verdachte ebola-gevallen gemeld, waarbij 88 mensen zijn overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant. Ebola is een ernstige infectieziekte die via direct contact met lichaamsvloeistoffen wordt overgedragen. De kans op verspreiding buiten Afrika, zoals naar Nederland, is volgens het RIVM klein. Het vakantiegeld voor AOW'ers valt dit jaar hoger uit. Alleenstaanden ontvangen op 21 mei ongeveer €1174. Vorig jaar was dat €978. Voor AOW-partners samen is het vakantiegeld €1677 tegen €1398 vorig jaar. De stijging komt vooral door een hogere minimumloon. De hoogte verschilt per persoonlijke situatie. De 30-jarige man die in april vorig jaar Dennis Schouten met een paintballgeweer beschoot, heeft een taakstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van 33 dagen gekregen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. De man moet Schouten €3000 en Jan Roos €1500 schadevergoeding betalen. De aanval werd gefilmd en online geplaatst. Ronald Koeman junior schoot Telstar gisteren met een benutte strafschop tegen FC Volendam naar lijfsbehoud in de keukenkampioendivisie. Buitenlandse media besteden aandacht aan de prestatie van de zoon van bondscoach Koeman. Real Valladolid heeft volgens Football International interesse in de keeper die deze zomer uit zijn contract loopt. Dan lokaal nieuws. Op dinsdag 26 mei organiseert de gemeente Dijk en Waard een gratis informatieavond over zonnepanelen en het stoppen van de salderingsregeling per januari 2027. Inwoners krijgen uitleg en advies van deskundigen en energiecoaches. De bijeenkomst is in Hotel Heer Hugo en aanmelden is verplicht. Het weerbericht. Stevige buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Hierbij is kans op onweer en korrelhagel. Tussendoor schijnt ook de zon. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het vakantiegeld voor AOW'ers valt dit jaar hoger uit. Alleenstaanden ontvangen op 21 mei ongeveer €1174. Vorig jaar was dat €978. Voor AOW-partners samen is het vakantiegeld €1677 tegen €1398 vorig jaar. De stijging komt vooral door een hogere minimumloon. De hoogte verschilt per persoonlijke situatie. In Congo en Oeganda zijn ruim 300 verdachte ebola-gevallen gemeld, waarbij 88 mensen zijn overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant. Ebola is een ernstige infectieziekte die via direct contact met lichaamsvloeistoffen wordt overgedragen. De kans op verspreiding buiten Afrika, zoals naar Nederland, is volgens het RIVM klein. Ronald Koeman junior schoot Telstar gisteren met een benutte strafschop tegen FC Volendam naar lijfsbehoud in de keukenkampioendivisie. Buitenlandse media besteden aandacht aan de prestatie van de zoon van bondscoach Koeman. Real Valladolid heeft volgens Football International interesse in de keeper die deze zomer uit zijn contract loopt. De 30-jarige man die in april vorig jaar Dennis Schouten met een paintballgeweer beschoot, heeft een taakstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van 33 dagen gekregen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. De man moet Schouten €3000 en Jan Roos €1500 schadevergoeding betalen. De aanval werd gefilmd en online geplaatst. Dan lokaal nieuws. Op dinsdag 26 mei organiseert de gemeente Dijk en Waard een gratis informatieavond over zonnepanelen en het stoppen van de salderingsregeling per januari 2027. Inwoners krijgen uitleg en advies van deskundigen en energiecoaches. De bijeenkomst is in Hotel Heer Hugo en aanmelden is verplicht. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In twee supermarkten van Lidl in Sint-Oederode en Den Bosch zijn drugs aangetroffen tussen fruit. Om hoeveel en welke soort drugs het gaat is onbekend. In Sint-Oederode zijn de verdovende middelen afgevoerd en staan gewapende agenten bij de ingang. Rond de supermarkt in Den Bosch is de omgeving afgesloten en is de winkel dicht. Nederlandse daken tellen inmiddels tientallen miljoenen zonnepanelen. De komende jaren wordt een sterke toename verwacht van afgedankte panelen. Recyclingbedrijven en onderzoekers werken aan methoden om waardevolle materialen, zoals silicium en zilver, uit oude panelen te winnen. Europa is nu nog grotendeels afhankelijk van China voor deze grondstoffen. Sinds 11 uur vanochtend is de Betuwe-route stilgelegd, omdat leden van actiegroep Tegengas zich hebben vastgeketend bij Elst. Het goederenverkeer tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens ligt hierdoor stil. Eerdere acties van Tegengas zorgden ook voor verstoringen. ProRail en de actievoerders melden dat de blokkade nog steeds duurt. Op Schiphol zijn vandaag langere wachttijden bij de beveiligingscontrole door de overstap naar nieuwe beveiligingsbedrijven. De luchthaven zet extra personeel in om reizigers te begeleiden. De wachttijd verschilt per moment en locatie. Schiphol adviseert reizigers ruim op tijd te komen. 2 uur voor Europese en 3 uur voor intercontinentale vluchten. Dan lokaal nieuws. Op dinsdag 26 mei organiseert de gemeente Dijk en Waard een gratis informatieavond over zonnepanelen en het stoppen van de salderingsregeling per januari 2027. Inwoners krijgen uitleg en advies van deskundigen en energiecoaches. De bijeenkomst is in Hotel Heer Hugo en aanmelden is verplicht. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Nederlandse daken tellen inmiddels tientallen miljoenen zonnepanelen. De komende jaren wordt een sterke toename verwacht van afgedankte panelen. Recyclingbedrijven en onderzoekers werken aan methoden om waardevolle materialen, zoals silicium en zilver, uit oude panelen te winnen. Europa is nu nog grotendeels afhankelijk van China voor deze grondstoffen. In twee supermarkten van Lidl in Sint-Oederode en Den Bosch zijn drugs aangetroffen tussen fruit. Om hoeveel en welke soort drugs het gaat is onbekend. In Sint-Oederode zijn de verdovende middelen afgevoerd en staan gewapende agenten bij de ingang. Rond de supermarkt in Den Bosch is de omgeving afgesloten en is de winkel dicht. Op Schiphol zijn vandaag langere wachttijden bij de beveiligingscontrole door de overstap naar nieuwe beveiligingsbedrijven. De luchthaven zet extra personeel in om reizigers te begeleiden. De wachttijd verschilt per moment en locatie. Schiphol adviseert reizigers ruim op tijd te komen. 2 uur voor Europese en 3 uur voor intercontinentale vluchten. Sinds 11 uur vanochtend is de Betuwe-route stilgelegd, omdat leden van actiegroep Tegengas zich hebben vastgeketend bij Elst. Het goederenverkeer tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens ligt hierdoor stil. Eerdere acties van Tegengas zorgden ook voor verstoringen. ProRail en de actievoerders melden dat de blokkade nog steeds duurt. Dan lokaal nieuws. De gemeenteraad van gemeente Dijk en Waard bespreekt dinsdag onder meer waterveiligheid en gebiedsgericht werken. Ook wordt gesproken over de samenwerking met inwoners in wijken en dorpen en de aanpak van wateroverlast en klimaatbestendigheid. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Onboard! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op Schiphol zijn vandaag langere wachttijden bij de beveiligingscontrole door de overstap naar nieuwe beveiligingsbedrijven. De luchthaven zet extra personeel in om reizigers te begeleiden. De wachttijd verschilt per moment en locatie. Schiphol adviseert reizigers ruim op tijd te komen. 2 uur voor Europese en 3 uur voor intercontinentale vluchten. Sinds 11 uur vanochtend is de Betuwe-route stilgelegd, omdat leden van actiegroep Tegengas zich hebben vastgeketend bij Elst. Het goederenverkeer tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens ligt hierdoor stil. Eerdere acties van Tegengas zorgden ook voor verstoringen. ProRail en de actievoerders melden dat de blokkade nog steeds duurt. Nederlandse daken tellen inmiddels tientallen miljoenen zonnepanelen. De komende jaren wordt een sterke toename verwacht van afgedankte panelen. Recyclingbedrijven en onderzoekers werken aan methoden om waardevolle materialen, zoals silicium en zilver, uit oude panelen te winnen. Europa is nu nog grotendeels afhankelijk van China voor deze grondstoffen. In 2 supermarkten van Lidl in Sint-Oederode en Den Bosch zijn drugs aangetroffen tussen fruit. Om hoeveel en welke soort drugs het gaat is onbekend. In Sint-Oederode zijn de verdovende middelen afgevoerd en staan gewapende agenten bij de ingang. Rond de supermarkt in Den Bosch is de omgeving afgesloten en is de winkel dicht. Dan lokaal nieuws. De gemeenteraad van gemeente Dijk en Waard bespreekt dinsdag onder meer waterveiligheid en gebiedsgericht werken. Ook wordt gesproken over de samenwerking met inwoners in wijken en dorpen en de aanpak van wateroverlast en klimaatbestendigheid. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. Hij vond dat het bedrijf winst maakte terwijl het als non-profit begon. De rechter besloot dat Musk te laat was met het indienen van de zaak. OpenAI werd in 2015 opgericht en ging in 2018 verder als commercieel bedrijf, met investeringen van onder andere Microsoft. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk. Daardoor stopt het testen van het luchtalarm per januari 2028. Het contract met leveranciers loopt dan af. Het kabinet noemt het systeem met alarmpalen verouderd en kiest voor NL Alert als alternatief, dat volgens het ministerie meer mensen bereikt en wordt doorontwikkeld. De Cubaanse regering noemt berichten over de aankoop van honderden drones voor aanvallen op Amerikaanse doelen onzin en stelt dat de Verenigde Staten hiermee een rechtvaardiging zoeken voor agressie tegen Cuba. Amerikaanse media melden vorige week dat Cuba drones bij Rusland en Iran heeft gekocht. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen. De kledingindustrie in Cambodja heeft zwaar te lijden onder hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran en grensproblemen met Thailand. Fabrikanten melden dalende omzet en verliezen, terwijl personeel loonverlies en ontslagen vreest. Duizenden bedrijven zouden al failliet zijn en honderdduizenden arbeiders, vaak al onderbetaald, ervaren verdere verslechtering van hun situatie. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Zaan in de Rivierenwijk. De maatregel gaat in op 18 mei en geldt voorlopig voor maximaal een maand met de mogelijkheid tot verlenging. Aanleiding zijn onrust en meerdere incidenten bij een aantal woningen langs de Zaan. Over de spanningen in de buurt werd de afgelopen tijd al vaker bericht, waarbij sprake was van verstoringen van de openbare orde en zorgen onder bewoners. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. Hij vond dat het bedrijf winst maakte terwijl het als non-profit begon. De rechter besloot dat Musk te laat was met het indienen van de zaak. OpenAI werd in 2015 opgericht en ging in 2018 verder als commercieel bedrijf, met investeringen van onder andere Microsoft. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk. Daardoor stopt het testen van het luchtalarm per januari 2028. Het contract met leveranciers loopt dan af. Het kabinet noemt het systeem met alarmpalen verouderd en kiest voor NL Alert als alternatief, dat volgens het ministerie meer mensen bereikt en wordt doorontwikkeld. De Cubaanse regering noemt berichten over de aankoop van honderden drones voor aanvallen op Amerikaanse doelen onzin en stelt dat de Verenigde Staten hiermee een rechtvaardiging zoeken voor agressie tegen Cuba. Amerikaanse media melden vorige week dat Cuba drones bij Rusland en Iran heeft gekocht. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen. De kledingindustrie in Cambodja heeft zwaar te lijden onder hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran en grensproblemen met Thailand. Fabrikanten melden dalende omzet en verliezen, terwijl personeel loonverlies en ontslagen vreest. Duizenden bedrijven zouden al failliet zijn en honderdduizenden arbeiders, vaak al onderbetaald, ervaren verdere verslechtering van hun situatie. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Zaan in de Rivierenwijk. De maatregel gaat in op 18 mei en geldt voorlopig voor maximaal een maand met de mogelijkheid tot verlenging. Aanleiding zijn onrust en meerdere incidenten bij een aantal woningen langs de Zaan. Over de spanningen in de buurt werd de afgelopen tijd al vaker bericht, waarbij sprake was van verstoringen van de openbare orde en zorgen onder bewoners. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. Hij vond dat het bedrijf winst maakte terwijl het als non-profit begon. De rechter besloot dat Musk te laat was met het indienen van de zaak. OpenAI werd in 2015 opgericht en ging in 2018 verder als commercieel bedrijf, met investeringen van onder andere Microsoft. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk. Daardoor stopt het testen van het luchtalarm per januari 2028. Het contract met leveranciers loopt dan af. Het kabinet noemt het systeem met alarmpalen verouderd en kiest voor NL Alert als alternatief, dat volgens het ministerie meer mensen bereikt en wordt doorontwikkeld. De Cubaanse regering noemt berichten over de aankoop van honderden drones voor aanvallen op Amerikaanse doelen onzin en stelt dat de Verenigde Staten hiermee een rechtvaardiging zoeken voor agressie tegen Cuba. Amerikaanse media melden vorige week dat Cuba drones bij Rusland en Iran heeft gekocht. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen. De kledingindustrie in Cambodja heeft zwaar te lijden onder hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran en grensproblemen met Thailand. Fabrikanten melden dalende omzet en verliezen, terwijl personeel loonverlies en ontslagen vreest. Duizenden bedrijven zouden al failliet zijn en honderdduizenden arbeiders, vaak al onderbetaald, ervaren verdere verslechtering van hun situatie. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Porter heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Zaan in de Rivierenwijk. De maatregel gaat in op 18 mei en geldt voorlopig voor maximaal een maand, met de mogelijkheid tot verlenging. Aanleiding zijn onrust en meerdere incidenten bij een aantal woningen langs de Zaan. Over de spanningen in de buurt werd de afgelopen tijd al vaker bericht, waarbij sprake was van verstoringen van de openbare orde en zorgen onder bewoners. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. Hij vond dat het bedrijf winst maakte terwijl het als non-profit begon. De rechter besloot dat Musk te laat was met het indienen van de zaak. OpenAI werd in 2015 opgericht en ging in 2018 verder als commercieel bedrijf, met investeringen van onder andere Microsoft. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk. Daardoor stopt het testen van het luchtalarm per januari 2028. Het contract met leveranciers loopt dan af. Het kabinet noemt het systeem met alarmpalen verouderd en kiest voor NL Alert als alternatief, dat volgens het ministerie meer mensen bereikt en wordt doorontwikkeld. De Cubaanse regering noemt berichten over de aankoop van honderden drones voor aanvallen op Amerikaanse doelen onzin en stelt dat de Verenigde Staten hiermee een rechtvaardiging zoeken voor agressie tegen Cuba. Amerikaanse media melden vorige week dat Cuba drones bij Rusland en Iran heeft gekocht. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen. De kledingindustrie in Cambodja heeft zwaar te lijden onder hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran en grensproblemen met Thailand. Fabrikanten melden dalende omzet en verliezen, terwijl personeel loonverlies en ontslagen vreest. Duizenden bedrijven zouden al failliet zijn en honderdduizenden arbeiders, vaak al onderbetaald, ervaren verdere verslechtering van hun situatie. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Zaan in de Rivierenwijk. De maatregel gaat in op 18 mei en geldt voorlopig voor maximaal een maand met de mogelijkheid tot verlenging. Aanleiding zijn onrust en meerdere incidenten bij een aantal woningen langs de Zaan. Over de spanningen in de buurt werd de afgelopen tijd al vaker bericht, waarbij sprake was van verstoringen van de openbare orde en zorgen onder bewoners. Het weerbericht. Vanavond enkele buien in het oosten, verder droog. Komende nacht droog met lokaal mist in het noordoosten. Dinsdagochtend verdwijnt de mist snel en is er eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. Hij vond dat het bedrijf winst maakte terwijl het als non-profit begon. De rechter besloot dat Musk te laat was met het indienen van de zaak. OpenAI werd in 2015 opgericht en ging in 2018 verder als commercieel bedrijf, met investeringen van onder andere Microsoft. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk. Daardoor stopt het testen van het luchtalarm per januari 2028. Het contract met leveranciers loopt dan af. Het kabinet noemt het systeem met alarmpalen verouderd en kiest voor NL Alert als alternatief, dat volgens het ministerie meer mensen bereikt en wordt doorontwikkeld. De Cubaanse regering noemt berichten over de aankoop van honderden drones voor aanvallen op Amerikaanse doelen onzin en stelt dat de Verenigde Staten hiermee een rechtvaardiging zoeken voor agressie tegen Cuba. Amerikaanse media melden vorige week dat Cuba drones bij Rusland en Iran heeft gekocht. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen. De kledingindustrie in Cambodja heeft zwaar te lijden onder hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran en grensproblemen met Thailand. Fabrikanten melden dalende omzet en verliezen, terwijl personeel loonverlies en ontslagen vreest. Duizenden bedrijven zouden al failliet zijn en honderdduizenden arbeiders, vaak al onderbetaald, ervaren verdere verslechtering van hun situatie. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Porter heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Zaan in de Rivierenwijk. De maatregel gaat